Zo, maar dan zijn wij komt wel bevinding. Zo, 100 Echo, Rescue 100, you're responding to a trouble bring at 3536 Southwest 173rd Way, 15.